0: Erik, het is zo erg. Je kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de Wilde Rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: crazy
1: for thinking that my love could hold you.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Hallo, ik ben Dick van Altena. Ook wij, de Nederlandse en Belgische country-artiesten, worden vaak gedraaid op Crossroads Country Radio.
1: Hans Verdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans Verdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: Hi, this is Jessica Ridley and you're listening to Crossroads Country Radio.
1: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
2: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
1: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.

country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Hallo, ik ben Jo.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.

0: Elke dag.
1: Dag, dag.
0: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
2: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe het dan naar hans@vdveen.org.

En goedemorgen luisteraars. De vorige week hadden we een prachtig programma over oorlog en vrede. Maar van mijn voorselectie had ik nog wat nummers over. Nou, dat doen we gewoon nu. En de eerste was En de Band Played Waltzing Mathilde door Joan Baez. Die zich in de huid stak van een Australische jongeman tijdens Wereldoorlog 1.

De Dustbusters en John Cohen brachten het lied over Two Soldiers. John Cohen kennen we natuurlijk van Tom Paley en Mike Seeker met z'n drietjes de New Orleans City Ramblers. En de Dustbusters waren met z'n drieën en maken vooral instrumentale muziek. En Eddie Arnold zong over That Old Porch Swing. En de titel zou je het niet zeggen, maar het ging over de oorlog die hij toch zelf niet van nabij had meegemaakt. Maar hij las kranten. En George Jones zong in 1966 over The Door. Hij werd geboren in 1931, was dus te jong om in de oorlog te worden ingezet.

Van With God on Our Side van het Chad Mitchell Trio draaide ik de vorige week in een ingekorte versie. Maar dit was de complete. Ik twijfel of John Denver hier nu ook aan meedeed of dat Chad Mitchell zelf nog actief was. En Piet Seeger zong Last Train to Nuremberg over de Vietnamoorlog, maar met een verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog. Uiteraard mocht het in Amerika niet worden gedraaid en omdat wij altijd heel volgzaam zijn, maar althans de meeste van ons, draaiden we hem hier ook maar niet. En Peter, Paul en Mary zongen Gone the Rainbow, verdwenen achter stofwolken. Deze kwam uit 1962.

The Sands Family met The Winds Are Calling Freedom. Het was een Ierse folkgroep die toch 15 LP's heeft gemaakt. De bekendste Sands was Tommy. En Katie Vink en Marcia Markser brachten een nummer van Tom Paxton, The Freedom of Forgiving. Weer een ander soort vrijheid. En Fred en Sue en de Bluegrass Mountain Boys zongen over de Freedom's Tree. Die werd in 1795 in Amsterdam geplant op de Dam vlak voor het stadhuis. Maar wat ik nu bedenk, ik ken veel liedjes over de Eerste en Tweede Wereldoorlog, een paar over Korea, meer over Vietnam en ontzettend veel over de Civil War, maar geen over de Amerikaanse inval in Grenada en recente Venezuela of over de strijd in Chili, Midden-Amerika. Ja, of ik moet ze nog ontdekken.

Vince Gill zong Let There Be Peace on Earth. Ben ik het mee eens? Juni 93 met heel veel medewerkers. De cd met dezelfde titel was eigenlijk een kerstalbum. En Tim Harding zong een simpel Song of Freedom om aan te geven hoe eenvoudig vrijheid eigenlijk zou moeten zijn. 1969, hij schreef bijvoorbeeld ook If I Were a Carpenter, maar hij is slechts 39 jaar en 6 dagen oud geworden. Ed Trickett bracht een mooi lied met de titel Sweet Freedom. Zijn specialiteit was de Hammett Dulcimer. Dit nummer staat op zijn LP People Like You uit 82.

0: Tom Paxton schreef talrijke songs over oorlog en vrede. Mij was ervan overtuigd, peace will come. Het was van 1972. Nauwelijks te horen was dat er iemand met hem meezong. En dat was Mary Visconti, echtgenote van de harmonica-speler. En Tom Vandenavond zong, ja, van de avond, zong Pound All My Freedom. Ondanks zijn Nederlandse naam is dit gewoon Amerikaan. Ik ben benieuwd hoe ze dat daar uitspreken trouwens.
1: Tom Vandenavond.
2: Maar je moet stoppen, het is tijd.
0: Nee toch, is het alweer zo laat? Nou, dan de laatste maar. Peter Yarrow van Peter, Paul en Mary met Don't Ever Take Away My Freedom. Tot straks.

0: Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe het dan naar hans@vedeveen.org.
2: Is the rain falling from the sky keeping you from singing? And is a tear falling from your eyes cause the world's stinging?

4 weken geleden had ik een selectie van muziek waar Wim Pols aan had meegedaan. Of beter, waar hij zijn stempel op had gedrukt. Dat was anders dan u van me gewend bent en misschien juist daarom kreeg ik er reacties op. Een luisteraar vroeg of ik dat in ruil voor een fles boerenjongens nog eens een keertje wilde doen. Nou, die had goed geluisterd naar mijn nieuwjaarsuitzendingen. Nu kan ik natuurlijk gewoon hetzelfde programma weer afdraaien, maar dat doen we niet. Ik heb een nieuwe selectie gemaakt die begon met Hard Time van het album Light at Night van Wim zelf met vrienden. MUZIEK

Living in the Name of Love kwam van de LP met dezelfde titel uit 87. Met medewerking van Ruud van der Meerberg, Hans Steets, Meindert van der Beek, Peter de Moor, Paul van Dongen, Cor Verhaag en Jaap Koenen. En They Need Love staat op de eerste cd van de Country Trail Band, Make Up Your Mind, 1995. Met als gast zangeres Tirza, die in dit nummer een duet zong met Wim. En Calloused Hands is te vinden op The Road of Love van de band Outbound. Oftewel de zusjes Thekla, Bea en Mirjam Rutting. Die kwamen ook uit het Westland, dus de contacten werden snel gelegd. Wim schreef 10 van de 17 nummers voor ze en zorgde voor een grote groep begeleiders.

Wim Pols was samen met de band Calyx in Show Me How To Go Your Way van de cd Fly Back Home To Me 2000. Met alle bekende namen zoals Ralph Vigneault, Paul Verdongen en Thekla Rutting en het Hoeks Jongenskoor. Aan de cd Keep On Trucking van dezelfde band werd meegewerkt door onder andere Frank Jansen, Thekla Rutting en Astrid Langeland. Maar Wim Pols zong de meeste leads, ook van 18 Wheels and the Dozen Roses. Ook Ralph Vigneault en Paul Verdongen maakten deel uit van de band. En Have I Told You Lately komt van Wim Pols Sings the Hits of Gene Autry uit 2005. Onder de medewerkers nu eens niet de bekende namen van de trailband, maar wel fiddler Joost van Es.

Tekla Rutting zong We Believe in Happy Endings samen met iemand, maar dat was niet Wim. Ik denk dat het Hans Steeds was, want aan haar cd Tekla Stories werd medewerking verleend door de Country Trail Band en Calix. Het boekje bij de cd vermeldt niet wie op welk nummer te horen zijn. En I Fly Away komt van de dubbel cd Country Gospel Classics van de Country Trail Band. Ook daar zit een mooi boekje bij met teksten en zo weten we dat Wim de lead zingt en gitaar speelt. En Pray For Me was ook van de Country Trail Band van het album Back to the Country.

0: I'll tell you, son. He's the greatest cowboy of them all.
1: De CD Me, Myself and I staat op naam van Paul van Dongen, maar hij speelt bas, banjo en autoharp en laat het zingen over aan Wim Pols en Thekla Rutting. Thekla hoorden we in Roses in the Snow, dat we kennen van Emmylou Harris. En daarna kwam Die Licht van Godse Liefde, duidelijk Afrikaans, en het was dan ook Piet Smit die we hoorden. Hij was samen met de Country Trail Band. Wim Pols zorgde voor de opname, productie en arrangementen. En in The Greatest Cowboy of Them All hoorden we Wim weer zingen. Hij schreef ook voor deze CD van de Country Trail Band de arrangementen A Thing Called Love, Songs of Johnny Cash. En Cash nam het nummer in 78 op voor de minder bekende LP A Believer Sings the Truth.
2: Put your sweet lips

0: En dat was eerst het beroemde He'll Have to Go van Jim Reeves, maar nu door de band Calyx. Het staat op de History of Country Music en de namen zijn u intussen bekend. En dan hebben we Piet Smit weer, nu met woorden zonder N, want daar doen ze in Zuid-Afrika niet aan. Van de CD Eerste Liefde met Wim Pols en de Trail Band. Ik kom in tijdnood en daarom moest ik hem wat inkorten. En is er nog vrede? Een vraag die we ons ter degen mogen stellen. Deze heet Dwars door de storm en hij staat op naam van Wim Pols en de Country Trail Band.
1: This old house once knew my children. This old house once knew my wife. This old house was home and comfort as we fought the storms of life. This old house once rang with laughter. This old house heard many shouts. Now she trembles in the darkness,

0: This Old House kwam van de State Throughkit al van de Country Trail Band. Maar Abraham, Martin en John kwam van de Senior String Band. Een nieuw samenwerkingsverband van Ralph Vigneault, Paul van Dongen en Wim Pols. Alle drie geboren in 1954 en alle drie behoorden ze tot de oprichters van Calix in 1973 in Hoek van Holland. En de laatste was ook de laatste van de Country Trail Band. Geen zorgen voor morgen, hoewel de regering ons anders voorhoudt. De cd heet Paradijsvogels. En dan moet de laatste maar van de band Outbound 11 van de cd The Roots Run Deep. Ah, dat is nog een hele mooie. En net als de vorige keer zet ik er eentje achter van het kinderkoor Wonderwijs. Met onder andere Wim Pols in de begeleiding. En dat was het. Tot straks.
1: You are 11, lady to me.

0: dat kan. En mama zei...
1: Oh ja hoor, als jij hem spreken wil... Vouw gewoon je handjes en wees dan even stil.
2: Als je het hier niet hoort, dan hoor je het nergens. Dit is Crossroads Country Radio.
3: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe dan naar hans@vdveen.org.

Truckdrijving, daar gaat het weer over. Dit wordt deel 3 al van de serie over trucks en hun bestuurders. En die werd geopend door Mike Bentley samen met de Cumberland Cab Connection uit het oosten van Kentucky. Bemanning onbekend, maar het zou best eens kunnen dat Ricky Simpkins daar nog aan meedeed. Hun cd uit 2016 had geen titel.

0: Het verhaal over de Tennessee Truck Driving Man moet zijn geschreven door Ralph Stanley, maar dit was zijn zoon, Ralph II. De band bestond uit Mark Fain, James Price, James Allen Shelton en Steve Sparkman. En voor dit nummer hadden ze Terry Eldridge gevraagd om de lead te zingen. En Charlie Moore en Bill Napier maakten meerdere trucksongs, onder andere Truck Drivers Romans. Het werd opgenomen in juli 65 en alleen Henry Dockery wordt genoemd als medewerker en die speelt de bas.
1: Speelde die de baas?
0: Nee, de bas. Ik krijg wat van die meid. En van die technicus krijg ik ook grijze haren. Ah, was het maar zo. Maar we hadden ook nog de meat purveyors, de vleesleveranciers met truckers speed. Ik dacht dat het te maken hadden met heren in het roze circuit. Maar het was een groep van vier man uit Austin, Texas met fiddle, mandoline en bas. Die zes cd's bij elkaar heeft gespeeld. Sinds 2008 hebben ze bijna niet meer opgetreden. Omdat het zo kortje was, mogen ze nog een keer.

0: De Meat Purveyors in de herhaling met Struck Driving Woman. Ik zei vier man, maar er zat één dame bij. Pardon. Louis Setzer greep wat hoger en bezong de Truck Drivers Queen. In 1978 stond het op zijn LP Wood Smoke en 37 jaar later op de CD Jukebox Bluegrass. Maar met een totaal andere bezetting. En daarom voelde ik me genoodzaakt om ze allebei te laten horen. Eerst uit 1978 met John of Chip Conine, banjo, Fred Severet, mandoline, Vic D'Amico, fiddle en Fred Sharp, bass. En daarna die uit 2015 met Mark Delaney, banjo, Tom Minte, mandoline, Nate Crower, fiddle en Roy Penska, bass.
1: Say, aren't you the bluegrass truck driver?
2: Who, me?

De Hot Mutt Family had een lied over de bluegrass truckdriver. Die had de hele dag hans.vdveen.org aanstaan. Het komt van hun Buckeyes in de Briar Patch uit 1975. De Stanley Brothers waren Rolling on Rubber Wheels, dat ook alleen maar over een truckdriver kan gaan. 17 juli 1964 met George Scheffler, Vernon McIntyre, Art Stemper en Earl Taylor. De Boys from Indiana hadden een lied over Truck Driving Jack. En dat truck staat er de ene keer niet bij en de andere keer wel. De titel van de LP is niet erg bemoedigend. Show Me My Home. Albie Holt moet het hebben geschreven en hij had ook de leiding. En de anderen waren Rodney Case, Tom Holt, Harley Gabbett, Paul Millens en Jerry Holt. Pretty girl.

One Riot, One Ranger, hij de band en een song, Truck Stops en Pretty Girls. Ja, dat moet de baas niet zien. We kennen het ook van Jim en Jesse en die schreven het ook. En de cd van deze band komt uit 98 en die heet Sidetracks. Alleen leider Mark Gaskill is geen onbekende. En Mike Wyatt zong de lied en speelde de bas. En Hilo Brown was riding a dump truck. En die rijdt met een dumpspullen of een die zelf rijp is voor de stort. Deze was nog lastig te vinden, want het is alleen uitgebracht als een singeltje bij het label K-Arc 1967. De Country Boys hadden het over Dead Old Truck, wat nog niet wil zeggen dat het echt een oud ding was. De cd heet Let's Make a Memory. En van de 6 Country Boys was er 1 girl, Marcia Tots, die mandoline speelde. De andere, Sonny Joyce, Donald Clifton, Tim Bowman, Billy Hawks en Doc Joyce.

Michael Cleveland en zijn Flamekeepers reden in een monster truck. Michael Cleveland fiddle, Tom Adams gitaar, Jesse Baker banjo, Jesse Brock mandoline en Marshall Wilborn bass. En de band Crash It Up reed in een Old Ford truck. Hun CD heet Alabama Tory. De groep bestaat uit 5 man en is begonnen in 2005 toen mandolinespeler David Jeffrey en gitarist Shannon Carr naar Colorado verhuisden en daar bassist John Bros tegenkwamen. Ze bestaan nog wel, maar lijken weinig op te treden. En Billy Droos bestaat ook nog en is aardig actief. Hij had een chicken truck. Er staat op zijn bekende album Billy the Kid. En daarop heeft hij hulp van 8 man, onder wie Tim Croats.

Jimmy Martins voelde zich ook een truck driving man. Het werd in 1954 geschreven door country zanger Terry Fell en het werd ook zijn bekendste song. De opname is van 10 jaar later en Jimmy was samen met Mike Miller, Vernon Derrick, Junior Husky en Buddy Harmon. Studiomuzikanten lijkt me. De band Colters moest nog One More Lumber Truck. Een vrachtwagen die van die enorme boomstammen vervoert. Er staat op een LP Striking It Rich uit 82. Bassist Larry Fries schreef het. Dat zul je wel moeten uitspreken als Fries, denk ik, maar goed. Hij schrijft het Fries. En ze waren met 5 man en 1 vrouw sterk. En nu is het nog geen tijd om te stoppen, maar ik heb nog een hele lange. De Peach Truck. Door Snyder Family Band. Zeb Snyder bedacht. En hier komen ze. En dat was het voor vandaag. Tot de volgende week.

0: blind, because you're mine, I walk the line.
1: Afgelopen dinsdag op 5 mei jongstleden was het precies 70 jaar geleden dat Johnny Cash I Walked the Line uitbracht. De song werd in april 1956 opgenomen en op 5 mei gereleased. En daarmee was de carrière van Johnny Cash een feit. En werd I Walked the Line zijn initial song. Goedemiddag en welkom bij Country Love. Het komende uur hebben we weer hele mooie nieuwe songs voor u en some oldies but goodies. We beginnen met het nieuwe album van Vince Gill. End of the Night is deel 6 in de muzikale biografie van Vince Gill. Vandaag van dit album She's an Angel.

Vince Gill. Hij toert momenteel met de Eagles. En ik vind dat het eigenlijk ook wel een beetje te horen is in deze song. Een mix van de arrangementen van de Eagles en Fleetwood Mac. Vince Gill noemt het zelf een Fleetwood Mackie sounding record. En sommige stukjes van deze song doen inderdaad aan de legendarische band Fleetwood Mac denken. Al met al een prachtige song en een heel goed album wederom van Vince Gill, End of the Night. Vorige week vrijdag verscheen het 7e studioalbum van de zangeres Kacey Musgraves. Ze nam het op voor het label Lost Highway Records. De titel van het album is Middle of Nowhere en zo heet ook de tournee die eraan gekoppeld is. Wij draaien vanmiddag van dit album Back on the Wagon, Kacey Musgraves.

Casey Musgraves, Back on the Wagon, is een van de vele mooie songs van haar nieuwe album Middle of Nowhere. Casey Musgraves schreef Back on the Wagon samen met Daniel Tazian en Ian Fitchuk. En die mooie steelgitaar die u hoorde, die is van Paul Franklin natuurlijk. We gaan nog veel meer van dit mooie album draaien de komende weken. En ik zou zeggen, het is uit in Nederland. Ga het lekker bestellen, want hier gaat u van genieten. Prachtige, mooie, nieuwe country songs. En dat geldt ook voor het album Unwanted. Dat kwam uit op 24 april jongstleden van Dil Watson. We hebben er al het een en ander van gedraaid. Ook vanmiddag weer een mooie song. Life is like a song. Dil Watson.

De liefde voor de countrymuziek staat centraal in Country Love. Te beluisteren iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur hier op Crossroads Country Radio.

Ella Langley van haar nieuwe album Dandelion hoorde u Speaking Terms, een prachtige ballad. Op 20 mei aanstaande, dan is het zover, dan komt Emmylou Harris voor een viertal concerten naar Nederland. En in haar voorprogramma staat singer-songwriter Jim Lauderdale. En songwriter mag u in hoofdletters schrijven, want Jim Lauderdale schreef vele hits, onder andere voor George Strait. Zelf maakt hij ook mooie albums. En om het grote publiek een beetje kennis te laten maken met Jim Lauderdale is er een mooi album uitgekomen met de titel Country Superhits Volume 2. Op dat album de grote hits van Jim Lauderdale natuurlijk, zoals People Get Hurt Sometimes.

Aaron Watson hoorde u met Everything to Lose van zijn laatste album Horse Named Texas. Het is dit jaar maar liefst 50 jaar geleden dat Rebecca

McIntyre haar eerste schreden op het country music pad zette. En zij viert dit jaar dan ook een 50-jarig artiestenjubileum. Dat doet ze goed met een nieuwe EP die op 17 april jongstleden verscheen met de titel One Night in Tulsa. En dat is ook de titel van haar nieuwe single, Reba McIntyre.

attire wordt naaid in Tulsa. En dat ligt in Oklahoma, de staat waar Huba geboren werd. We gaan naar onze gospel voor vanmiddag. En die is van bluegrass muzikant Aubrey Haney. In 2000 bracht hij het mooie album A Man Must Carry On uit met erop het mooie Can I Get an Amen? Aubrey

Buddy Emmons hoorde u met Raising the Dickens. Het komt van het album Amazing Steel Guitar, de Buddy Emmons Collection. En Buddy Emmons startte zijn carrière ooit in de begeleidingsband van Ray Price. En dat is onze artiest van het jaar 2026. We hebben al heel wat mooie songs gedraaid van het album Somewhere in Texas. En ook vanmiddag komt onze Ray 100 song van dat album. You're just another beer drinking song.

Ray Price met een mooie uptempo song, You're Just Another Beer Drinking Song, van het album Somewhere in Texas. Een paar weekjes geleden kreeg ik een nieuw album binnen van J.C. Abrams. Planes Don't Fly is de titel en het album is eerder dit jaar uitgekomen. J.C. Abrams met Who's Gonna Drive Me Home.

Abrams van zijn nieuwe album Planes Don't Fly. U hoorde Who's Gonna Drive Me Home. Aanstaande zondag, dan is het moederdag. En dat betekent dat u er vandaag of morgen weer op uit moet om een mooi cadeautje voor moeders te kopen. Ik zou zeggen, denk eens aan muziek in plaats van parfum. Vooral het nieuwe vinyl in de verschillende kleurtjes doet het goed bij de dames. Speciaal voor alle moeders draaien we dan ook een paar songs voor moederdag. De eerste is van Emily Rose. Van haar album Welcome to Motherhood draaien we Mouths to Feed. En dat is wat moeders veel doen en komende zondag hopelijk even een keer niet hoeven doen. Roger Miller maakte ook een prachtige song voor zijn album Dear Folks, Sorry I Haven't Written Lately. What Would Mama Say? Maar we beginnen met Emily Rose en Mouths to Feed.

allermooiste country songs hoort u iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur in het programma Country Love. Hier op Crossroads Country Radio.

onvergetelijke Roger Miller met What Would Mama Say? En hoe oud we ook mogen worden, dat blijven we ons altijd afvragen, zelfs Roger Miller. Het is volgende week alweer heel wat jaartjes geleden dat Eddie Arnold ons ontviel. 90 jaar werd hij en hij werd gezien als de uitvinder van de Nashville Sound. Een stijl die hij samen met Chet Atkins in de jaren 60 ontwikkelde. Voor zichzelf en voor heel veel andere RCA-artiesten. Samen met singer-songwriter Cindy Walker schreef hij de song You Don't Know Me. Een klassieker die hij in 1955 schreef en in 1956 op single uitbracht. Ook 70 jaar geleden dus dit jaar. You Don't Know Me is een klassieker die later ook een hit werd voor Ray Charles en daarna gecoverd werd door vele, vele anderen, onder andere Mickey Gilley. Ik vind hem nog steeds heel mooi van Eddie Arnold. You Don't Know Me.

Eddie Arnold met You Don't Know Me brengt ons aan het eind van dit uur Country Love. We gaan het weekend in met Emmy Lou Harris en Two More Bottles of Wine. Komt van haar album Quarter Moon in a Ten Cent Town uit 1978. Bedankt voor het luisteren, fijn weekend en graag tot volgende week.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

Hallo luisteraars, wij zijn countryband Jasper County en u luistert naar Crossroads Country Radio.

Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

0: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.
1: Dit is Crossroads Country Radio.
2: Met een

0: Hey, ik ben Dwayne Verheijden, ook voor Tex-Mex Muziek. Ik ben nu bij Crossroads Country Radio aan het juiste adres.
1: Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: Howdy, everyone. This is James Intfeld from Nashville, Tennessee, saying thank you for listening to Crossroads Country Radio, the country station of the Netherlands.
1: 32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.
2: There's that out west

by the gun. So pack your bags. Now ready though.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Ja, welkom. Een nieuwe aflevering van Country Rants. Weer 2 uur lang country muziek met Harry Etema en natuurlijk Kitty Wells is de eerste weer. Gypsy King, geschreven door Betty McKay en is uitgebracht in juni 1968. En het staat op het album The Cream of Country Hits van Kitty Wells. En volgens het boek de top 40 country hits van historicus Jule Whitburn staat Wells op de 6e plaats van de meest succesvolle vrouwelijke vocalisten in de geschiedenis van de Billboard country hitlijsten. Na Dolly Parton, Loretta Lynn, Reba McEntire, Tammy Wynette en Tanya Tucker. En 76 werd ze opgenomen in de Country Music Hall of Fame.

De Hammond Brothers komen oorspronkelijk uit Benton, Illinois en zijn de zonen van een baptistische evangelist. Dale en Gail Hammond Brothers wonen momenteel in Nashville, Tennessee en spelen diverse muziekstijlen, waaronder country, pop, gospel en rockabilly. We gaan draaien van hun The Easy Path's Over.

We gaan naar de special van deze uitzending van dus ook Rich Moyes. En dat is een Amerikaans vocal quartet. De groep bestaat uit Duane Allen, leadzang, William Lee Golden, bariton, Richard Starban, bas en Ben James. Die in december 2023 Jo Bansal als tenor verving. Allen, Bansal, Golden en Starban vormden de langst bestaande bezetting van de groep van 1973 tot 2023. We gaan beginnen met Heaven Bound, I'm Ready.

De kerngroep die uiteindelijk leidde tot de Okanis Boys was een countrygroep genaamd Wally Fowler en de George Clodhoppers, opgericht in 1943 in Knoxville, Tennessee. Ze werden gevraagd om op te treden voor personeelsleden en een familie die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Oak Ridge National Laboratory in de nabijgelegen Oak Ridge, Tennessee verbleven. Ze werden zo vaak gevraagd om daar te zingen dat ze uiteindelijk hun naam veranderden in het Oak Ridge Quartet. We gaan naar Sail Away.

In 1971 wonnen de Oak Ridge Boys hun eerste Grammy Award voor een nummer van Jerry Reed, Talk About the Good Times. En Reed speelde gitaar op het nummer. Eind 72 voegde Richard Starbern, lid van de Stamps Quartet, zich bij de Oak Ridge Boys na het vertrek van Neil Fox. Het quartet dat dat jaar in Hayhaw te zien was, bestond daardoor uit Allen, Wayne, Golden en Starbern. We gaan naar Elvira.

De overstap van de groep naar Columbia resulteerde in 3 albums en verschillende singles. In 1976 toerden ze door Rusland als supportact voor Roy Clark. En ze waren geen prioriteit voor het label en hun muzikale richting. Pop, gospel, country was onduidelijk. Tijdens de promotie van de single Heaven Bound traden de Okkertis Boys op in de Mike Douglas Show en de Merv Griffin Show. We gaan naar Little Things.

Een volgende project, Fancy Free, dat begin 81 werd uitgebracht, bevat het nummer Elvira van Dallas Frazier. Dit blijft het bekendste plaat en Fancy Free hun best verkochte album. Elvira werd door andere artiesten opgenomen, waaronder Frazier zelf eind jaren 60 en Kenny Rogers in de first edition in 1970. Maar ook de Oak Ridge Boys waren de eersten die er een grote hit van maakten. We gaan naar Gonna Take a Lot of River.

Het album Deliver, dat eind 83 verscheen, leverde twee hitsingles op, waarvan er één hun laatste grote hit was, I Guess I Never Hurt to Hurt Sometimes, en werd geschreven door Randy Van Warmer, vooral bekend van zijn softrock klassieker Just When I Needed You Most. En ze namen een pauze voor een compilatiealbum, Greatest Hits 2 in 84. We gaan naar Baby on Board.

Ja, dat zie je ook wel. Auto's voorbij komen met een sticker erop. Baby on board. Dat zijn mijn gast ook al. Ja, Jan van Houten is al gast vanavond. In 1985 brachten ze een 11e album uit, Step On Out, waarvan de titelsong geschreven was door ex-Bird Chris Hillman. Hoewel het een hit was, was Step On Out hun eerste ABC-MCA-album, waarvan de verkoopcijfers daalden, ondanks het succes van hun eerste single, Little Things. We sluiten af met What's It Gonna Do van de special van de Oak Ridge Boys.

Ja, dat was de special van deze week. Nou, volgende week natuurlijk weer een nieuwe. En wie dat is, ja, dat weet ik eigenlijk zelf ook nog niet eens. Maar daar gaan we de komende dagen wel even uitvogelen.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Welkom terug bij het tweede uur. Je moet je microfoon wel inschakelen natuurlijk, anders wordt het hem niet. Captain Campbell, daar sloten we mee af het vorige uur. Dat is een Nederlandse band die vooral Cajun en Zydeco speelt. En de bandnaam haar eerste cd op in 1990. En een hit met de single Hallo Lafayette. Een nummer dat in 1928 voor het eerst werd opgenomen door Joe Falcon en Cleoma Breaux. Captain Campbell werd in 1987 opgericht door drummer Joost Witte en gitarist Gerard Braconier, die bij een toontje lager hadden gespeeld. En we gaan nou Colt 45 draaien met Crazy Arms.

Zydeco is een energieke uptempo muziekstijl die begin 20e eeuw ontstond in Zuidwest-Louisiana onder de Creoolse bevolking. Het is een mix van traditionele Creoolse muziek, Cajun, blues en R&B, gekenmerkt door de diatonische accordeon en het wasbord, frottoir. Het genre staat bekend als dansmuziek en werd populair gemaakt door Clifton Chenier. We gaan weer een Zydeco-nummer doen. La Blusa zingt het. Tante Nana.

Nou, we gaan naar luister en vergelijk. En dat doen we op verzoek van Jan van Houten, die toevallig ook in onze studio is als gast. En Lonely Weekends is geschreven door Charlie Ritz en als eerste uitgebracht door Charlie Ritz. En de Gene Lowry Chorus in januari 1960. En Charlie Ritz is geboren in Forest City op 14 december 1932 en overleden in Hammond op 24 juli 1995. En Charlie was een Amerikaanse countryzanger. Charlie Ritz werd in zijn vroegste jeugd beïnvloed door jazz en blues. Zijn eerste band, de Velvetones, formeerde hij tijdens de United States Air Force tijd in Oklahoma. Nou, we gaan Lonely Weekend draaien van Charlie Ritz en daarna van Jimmy Lawton.

One Heart Away komt van het album Sweet Sarcastic van Miss Jeannie, uitgebracht in 2010. Er staan 12 tracks op. En ze heeft in 2003 ook een album uitgebracht met de titel Bingo Forever Housework Whenever. We gaan One Heart Away draaien.

0: En Freddy Fender die is geboren als Baldemar Huerta in San Benito, Texas, op 4 juni 1937. En overleden in Corpus Christi, Texas, op 14 oktober 2006. En Freddy was een Amerikaanse Tex-Mex country en rock'n'roll muzikant. En zijn artiestennaam ontleedde hij aan zijn favoriete merk elektrisch gitaar, de Fender. We gaan draaien. Chilito Lindo, of zoiets.
1: Here's a song entitled Chilito Lindo, especially for you.

We gaan weer naar een blokje non-stop. En dat doen we dit geval met Lucille Starr. En dat is de artiestennaam van Lucille Marie Raymond Sophie Savoy. Lucille is geboren in St. Boniface, Canada op 13 mei 1938 en overleden in Las Vegas op 4 september 2020. En Lucille was een Canadese Engels- en Franstalige zangeres en songwriter die tevens bedreven was in het jodelen. Ze werd in 1965 bekend met de hit The French Song. Nou, die gaan we ook draaien. En daarna Colinda.

Flatterskruks waren een Amerikaans bluegrass duo. Zanger en gitarist Lester Flatt en banjo-speler Earl Scruggs, die beiden van 1945 tot 1948 lid waren geweest van Bill Monroe's band. Ze verlieten de band begin 1948 en vormden binnen enkele maanden de Foggy Mountain Boys. En daar gaan we wat voor draaien. Oslin Daddy Blues.

Mississippi is een nummer van de Nederlandse country popband Pussycat en geschreven door Werner Teunissen. Mississippi was de eerste nummer 1 hit van de groep in Nederland en tevens hun enige nummer 1 hit in de meeste landen wereldwijd. En Werner Teunissen schreef Mississippi in 1969, geïnspireerd door het Bee Gees nummer Massachusetts. We gaan hem horen in de uitvoering van Lila Harrison en dat is eigenlijk wel een beetje de kant op van de AI-uitvoering.

0: without it. I doubt it.
1: En we sluiten het programma af met Huug X. Leeuwers. Ja, of het familie is van Bobby, ik zou het niet weten. In elk geval heeft het over If This House Could Talk. Ik zou zeggen, tot volgende week.

0: Het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk mee is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
7: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
8: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
9: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
10: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: Carmen Steeneke.
1: Hier John Schetz.
2: Groetjes van Sander en Mooi.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
8: Ja. Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

this time. I was nervous.

Dankjewel. Dit is onvergetelijk. Dankjewel allemaal. Tot gauw, hè.

0: just in love. Yeah, I'm just in love. Oh, I'm just in love. Yeah, I love that girl.
1: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
2: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
3: There go your

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de Wilde Rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland één kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.
2: Hey, wij zijn The Young River.
3: En je luistert naar Crossroads Country Radio.
4: Dit is Moonlight, het romantische country radioprogramma op Crossroads Country Radio.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation, zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: The orphan child had died.
1: Hallo, ik ben Rebecca van Escape. En het eerste wat ik doe als ik thuis ben, is Crossroads Country Radio aanzetten.